aan een man met een probleem als op een sushi brambosgei, de bagnam, wugam teke, dat weet dat veel jaar. Klimowees menet la, mis met teke tagronisch, alle teke dat ook als we sleden nog let stortkach, we zijn alle teke, we DDR's kim tsasu, zo sushi melurirovali groble, rulli da, de Ukraine, a tu vidu witschig nulli, zarolnikastwo, a nint, da spet na vida teke felu jo, aber jo spadnua. Als ze kuste leto meni deschu jo. A to jo ho, wesebne ve luboraske gölli jaden veliki problem. Als te wugi nemajo vele vide, a to vetebera kuste leto.